0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat bekend in New York. Daarvan gaat 380 miljoen naar bescherming en opvang in Afrika. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd rustig en licht bewolkt. De matige wind uit het oost-noordoosten houdt aan. De temperatuur ligt nu op 14 graden en blijft de komende tijd rond 13 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat bekend in New York. Daarvan gaat 380 miljoen naar bescherming en opvang in Afrika. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd rustig en licht bewolkt. De matige wind uit het oost-noordoosten houdt aan. De temperatuur ligt nu op 14 graden en blijft de komende tijd rond 13 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat bekend in New York. Daarvan gaat 380 miljoen naar bescherming en opvang in Afrika. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven Strijp S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd rustig en licht bewolkt. De matige wind uit het oost-noordoosten houdt aan. De temperatuur ligt nu op 14 graden en blijft de komende tijd rond 13 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Bij een buurtbarbecue in De Wilp zijn zaterdagavond 8 mensen gewond geraakt door een steekvlam. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers koelden hun brandwonden onder de douche. De politie nam een jerrycan in beslag. Mogelijk was iets op het vuur gegooid. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog, zonder grote veranderingen in het weerbeeld. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 13 graden. Dat is ook nu de temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug.

0: De komende uren blijft het rustig en droog, zonder grote veranderingen in het weerbeeld. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur blijft stabiel rond 13 graden. Dat is ook nu de temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Bij een buurtbarbecue in De Wilp zijn zaterdagavond 8 mensen gewond geraakt door een steekvlam. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers koelden hun brandwonden onder de douche. De politie nam een jerrycan in beslag. Mogelijk was iets op het vuur gegooid. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur ligt nu rond 12 graden en stijgt naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Bij een buurtbarbecue in De Wilp zijn zaterdagavond 8 mensen gewond geraakt door een steekvlam. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers koelden hun brandwonden onder de douche. De politie nam een jerrycan in beslag. Mogelijk was iets op het vuur gegooid. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur ligt nu rond 12 graden en stijgt naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, blauw. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmé Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Bij een buurtbarbecue in De Wilp zijn zaterdagavond 8 mensen gewond geraakt door een steekvlam. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers koelden hun brandwonden onder de douche. De politie nam een jerrycan in beslag. Mogelijk was iets op het vuur gegooid. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. De temperatuur loopt op van 13 naar ongeveer 16 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het oosten. Dat weerbeeld houdt de komende uren aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Bij een buurtbarbecue in De Wilp zijn zaterdagavond 8 mensen gewond geraakt door een steekvlam. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers koelden hun brandwonden onder de douche. De politie nam een jerrycan in beslag. Mogelijk was iets op het vuur gegooid. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. De temperatuur loopt op van 13 naar ongeveer 16 graden. De lucht is meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het oosten. Dat weerbeeld houdt de komende uren aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. China heeft zondag twee reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Ping Ping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze 10 jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer 15 uur. Amerikaanse verzorgers reizen mee. De dieren kregen bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes mee. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het oosten. De temperatuur loopt op van 13 graden naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. China heeft zondag 2 reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Ping Ping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze 10 jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer 15 uur. Amerikaanse verzorgers reizen mee. De dieren kregen bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes mee. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Bij een reeks Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Op meerdere plaatsen braken branden uit en hing dikke rook boven de stad. Volgens gouverneur Oleg Kieper zijn woningen, een productiebedrijf en loodsen getroffen. Eerder zaterdag werd ook 2 keer een bouwmarkt aangevallen. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De asfaltlaag is vervangen door een dunnere laag, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter is. De maximumsnelheid is 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het oosten. De temperatuur loopt op van 13 graden naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De topmannen van OpenAI en Anthropic zijn opgeroepen voor een Australisch senaatsonderzoek naar kunstmatige intelligentie. Aanleiding is dat een programma van OpenAI via een Australische overheidswebsite toegang kreeg tot niet-openbare medische gegevens. De openbare hoorzitting is donderdag. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De brug is ongeveer 400 ton lichter door een nieuwe asfaltlaag. De maximumsnelheid is voortaan 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. China heeft zondag twee reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Ping Ping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze 10 jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer 15 uur. Amerikaanse verzorgers reizen mee. De dieren kregen bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes mee. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstests. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen neerslag. De temperatuur stijgt van 14 naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het oost-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De topmannen van OpenAI en Anthropic zijn opgeroepen voor een Australisch senaatsonderzoek naar kunstmatige intelligentie. Aanleiding is dat een programma van OpenAI via een Australische overheidswebsite toegang kreeg tot niet-openbare medische gegevens. De openbare hoorzitting is donderdag. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De brug is ongeveer 400 ton lichter door een nieuwe asfaltlaag. De maximumsnelheid is voortaan 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. China heeft zondag 2 reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Pingping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze 10 jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer 15 uur. Amerikaanse verzorgers reizen mee. De dieren kregen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. OpenAI heeft het werk aan zijn krachtigste modellen voorlopig stilgelegd. Tijdens een test kreeg een systeem via een beveiligingslek ongeoorloofd toegang tot het internet en stelde het vragen aan een openbare chatbot. OpenAI hervat de ontwikkeling pas na reparatie van het lek en extra veiligheidstest. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen neerslag. De temperatuur stijgt van 14 naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het oost-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmé Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij de door Amerikanen gebruikte luchtmachtbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere mannen gearresteerd wegens overtreding van de explosieve wet. De politie spreekt van een groot incident. Omwonenden worden geëvacueerd. De explosieve dienst onderzoekt een aantal voertuigen in de omgeving. De topmannen van OpenAI en Anthropic zijn opgeroepen voor een Australisch senaatsonderzoek naar kunstmatige intelligentie. Aanleiding is dat een programma van OpenAI via een Australische overheidswebsite toegang kreeg tot niet-openbare medische gegevens. De openbare hoorzitting is donderdag. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De brug is ongeveer 400 ton lichter door een nieuwe asfaltlaag. De maximumsnelheid is voortaan 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. China heeft zondag twee reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Pingping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze 10 jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer 15 uur. Amerikaanse verzorgers reizen mee. De dieren kregen bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes mee. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidoostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 15 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij de door Amerikanen gebruikte luchtmachtbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere mannen gearresteerd wegens overtreding van de explosievenwet. De politie spreekt van een groot incident. Omwonenden worden geëvacueerd. De explosieve dienst onderzoekt een aantal voertuigen in de omgeving. De topmannen van OpenAI en Anthropic zijn opgeroepen voor een Australisch senaatsonderzoek naar kunstmatige intelligentie. Aanleiding is dat een programma van OpenAI via een Australische overheidswebsite toegang kreeg tot niet-openbare medische gegevens. De openbare hoorzitting is donderdag. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn eerder afgerond dan gepland. De brug is ongeveer 400 ton lichter door een nieuwe asfaltlaag. De maximumsnelheid is voortaan 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars blijven verboden. China heeft zondag 2 reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Pingping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze 10 jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer 15 uur. Amerikaanse verzorgers reizen mee. De dieren kregen bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes mee. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidoostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 15 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Ongeveer 2000 mensen hebben zich in Portadown verzameld tegen een omstreden mars van de Oranje Orde. De mars door de katholieke wijken rond Carvegie Road is uitgesteld. Een rechter had toestemming gegeven aan 35 orangisten om zonder muziek of aanhangers te lopen. De Britse premier Andy Burnham roept op tot kalmte. Diverse Nederlandse ziekenhuizen kampen met computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden heeft uit veiligheid tijdelijk digitale systemen uitgezet. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis meldt een ICT-storing. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt zondag stil. Alle vertrekkende en binnenkomende vluchten zijn geannuleerd door een uitbarsting van de Etna. Er hangt nog veel vulkanische as in de lucht. KLM boekt reizigers om via Rome of Parijs naar Palermo. De politie heeft zondagochtend een illegale rave beëindigd in de Schoolse duinen bij Hargen aan zee. Tussen de 500 en 600 mensen waren naar het feest gekomen. Rond 5 uur maakte de politie een einde aan de festiviteiten. Niemand is aangehouden. Organisatoren kunnen nog gevolgen krijgen. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 17 naar ongeveer 21 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De wind blijft de komende uren matig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Ongeveer 2000 mensen hebben zich in Portadown verzameld tegen een omstreden mars van de Oranje Orde. De mars door de katholieke wijken rond Carvegie Road is uitgesteld. Een rechter had toestemming gegeven aan 35 orangisten om zonder muziek of aanhangers te lopen. De Britse premier Andy Burnham roept op tot kalmte. Diverse Nederlandse ziekenhuizen kampen met computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden heeft uit veiligheid tijdelijk digitale systemen uitgezet. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis meldt een ICT-storing. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt zondag stil. Alle vertrekkende en binnenkomende vluchten zijn geannuleerd door een uitbarsting van de Etna. Er hangt nog veel vulkanische as in de lucht. KLM boekt reizigers om via Rome of Parijs naar Palermo. De politie heeft zondagochtend een illegale rave beëindigd in de Schoolse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 mensen waren naar het feest gekomen. Rond 5 uur maakte de politie een einde aan de festiviteiten. Niemand is aangehouden. Organisatoren kunnen nog gevolgen krijgen. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 17 naar ongeveer 21 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De wind blijft de komende uren matig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. In Bertum in België is een kind van 1,5 jaar overleden nadat het een hele dag in een auto was achtergelaten. Een ouder vergat het meisje naar de kinderopvang te brengen. De ouders ontdekten haar pas 's avonds. Reanimatie en ziekenhuisopname mochten niet baten. De politie onderzoekt het overlijden. De politie heeft zaterdagavond in Oosterwijk 7 mensen aangehouden na een botsing tussen 4 auto's en een vechtpartij. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen van 18 tot 41 jaar. De verdachten zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en worden zondag verhoord. Een gewonde is behandeld door de ambulancedienst. Duizenden mensen hebben zich in Portadown verzameld tegen een omstreden mars van de Oranjeorde. Een rechter had toestemming gegeven voor 35 orangisten om door de katholieke wijk rond Carvaggy Road te lopen. Door een tegenprotest van ongeveer 2000 mensen is de mars uitgesteld. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, roept de politiek op snel oplossingen te vinden. Hij noemt het stikstofdossier en wachtlijsten voor een aansluiting op het stroomnet. Volgens Slijpen blijft de economische groei achter door onzekerheid bij ondernemers. Hij pleit voor minder regels. Dan nog het weer. De temperatuur loopt op van 19 naar ongeveer 22 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. Uit het zuiden waait een matige wind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. In Bertum in België is een kind van 1,5 jaar overleden nadat het een hele dag in een auto was achtergelaten. Een ouder vergat het meisje naar de kinderopvang te brengen. De ouders ontdekten haar pas 's avonds. Reanimatie en ziekenhuisopname mochten niet baten. De politie onderzoekt het overlijden. De politie heeft zaterdagavond in Oosterwijk 7 mensen aangehouden na een botsing tussen 4 auto's en een vechtpartij. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen van 18 tot 41 jaar. De verdachten zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en worden zondag verhoord. Een gewonde is behandeld door de ambulancedienst. Duizenden mensen hebben zich in Portadown verzameld tegen een omstreden mars van de Oranjeorde. Een rechter had toestemming gegeven voor 35 orangisten om door de katholieke wijk rond Carvaggie Road te lopen. Door een tegenprotest van ongeveer 2000 mensen is de mars uitgesteld. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, roept de politiek op snel oplossingen te vinden. Hij noemt het stikstofdossier en wachtlijsten voor een aansluiting op het stroomnet. Volgens Slijpen blijft de economische groei achter door onzekerheid bij ondernemers. Hij pleit voor minder regels. Dan nog het weer. De temperatuur loopt op van 19 naar ongeveer 22 graden. Er is afwisselend zon en bewolking. Uit het zuiden waait een matige wind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow. Hij zegt dat inwoners van Londen en de omgeving eerst moeten worden gehoord. Heathrow meldde zaterdag dat de baan mogelijk pas in 2039 opengaat, 4 jaar later dan eerder gepland. De Rijn bij Keulen heeft met een waterpeil van 43 centimeter een historisch laag punt bereikt. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van augustus. De lage waterstand hindert de scheepvaart. Schepen mogen minder lading meenemen en zaterdag liep cruiseschip Dutch Melody vast. Ook op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer. Weer Online verwacht aankomende week uitzonderlijk warm weer voor eind september. In grote delen van Nederland stijgt de temperatuur boven de 25 graden. In Limburg kan het krik dicht bij de 30 graden komen. Woensdagavond verdrijven buien, mogelijk met onweer, de warmte. Normaal is het eind september ongeveer 17 graden. De politie in Zuid-Afrika jaagt op de daders van een schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gewapende mannen doden zaterdagavond 17 mensen en verwonden 15 anderen. De verdachten zouden aanwezigen hebben gefouilleerd, telefoons hebben afgepakt en in 2 voertuigen zijn gevlucht. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op dit moment is het overwegend bewolkt en waait er een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft de rest van de dag rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow. Hij zegt dat inwoners van Londen en de omgeving eerst moeten worden gehoord. Heathrow meldde zaterdag dat de baan mogelijk pas in 2039 opengaat, 4 jaar later dan eerder gepland. De Rijn bij Keulen heeft met een waterpeil van 43 centimeter een historisch laag punt bereikt. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van augustus. De lage waterstand hindert de scheepvaart. Schepen mogen minder lading meenemen en zaterdag liep cruiseschip Dutch Melody vast. Ook op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer. Weer Online verwacht aankomende week uitzonderlijk warm weer voor eind september. In grote delen van Nederland stijgt de temperatuur boven de 25 graden. In Limburg kan het krik dicht bij de 30 graden komen. Woensdagavond verdrijven buien, mogelijk met onweer, de warmte. Normaal is het eind september ongeveer 17 graden. De politie in Zuid-Afrika jaagt op de daders van een schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gewapende mannen doden zaterdagavond 17 mensen en verwonden 15 anderen. De verdachten zouden aanwezigen hebben gefouilleerd, telefoons hebben afgepakt en in 2 voertuigen zijn gevlucht. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op dit moment is het overwegend bewolkt en waait er een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft de rest van de dag rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Volgens de organisatie waren ongeveer 3000 mensen op de Dam. De organisatoren waarschuwen voor militarisering, hogere belastingen en mogelijke gedwongen dienstplicht. Daarna volgde een mars door de stad. Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de staat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde gebeurde dat met een complexe operatie. Het zou gaan om een Remus 600 die voor spionage werd gebruikt. Het is de tweede onderschepping deze maand. De Universiteit Maastricht schorst een student uit Gaza na ophef over een verwijderde online video. Daarin kijkt hij naar beelden van Palestijnse strijders in uniform en lijkt hij te zeggen 7th of October, this is me. De universiteit vreest onrust en onderzoekt of hij zijn studie kan hervatten. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow. Hij zegt dat inwoners van Londen en de omgeving eerst moeten worden gehoord. Heathrow meldde zaterdag dat de baan mogelijk pas in 2039 opengaat, 4 jaar later dan eerder gepland. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur schommelt rond 21 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
2: De bellijn!
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Volgens de organisatie waren ongeveer 3000 mensen op de Dam. De organisatoren waarschuwen voor militarisering, hogere belastingen en mogelijke gedwongen dienstplicht. Daarna volgt een mars door de stad. Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de staat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde gebeurde dat met een complexe operatie. Het zou gaan om een Remus 600 die voor spionage werd gebruikt. Het is de tweede onderschepping deze maand. De Universiteit Maastricht schorst een student uit Gaza na ophef over een verwijderde online video. Daarin kijkt hij naar beelden van Palestijnse strijders in uniform en lijkt hij te zeggen 7th of October, this is me. De universiteit vreest onrust en onderzoekt of hij zijn studie kan hervatten. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow. Hij zegt dat inwoners van Londen en de omgeving eerst moeten worden gehoord. Heathrow meldde zaterdag dat de baan mogelijk pas in 2039 opengaat, 4 jaar later dan eerder gepland. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur schommelt rond 21 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze lila gele vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Rijn heeft bij Lobith door de droogte het laagste waterpeil ooit bereikt. Zondag rond het middaguur stond het water op 6,10 meter. Dat is lager dan ooit sinds Rijkswaterstaat daar de waterstand meet, vanaf 1866. Het vorige record was 6,12 meter in augustus. Bij de Britse vliegbasis RAF Fairford onderzoekt een explosieve robot drie witte busjes. De politie heeft bij de basis een groot incident uitgeroepen. Meerdere mannen zijn opgepakt en bewoners van het nabijgelegen Welford geëvacueerd. Wat er precies aan de hand is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. Volgens de organisatie waren er zo'n 3000 aanwezigen. Zij protesteren tegen militarisering, steun aan de Verenigde Staten en Israël in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de gedwongen dienstplicht. Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de staat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde gebeurde dat met een complexe operatie. Het zou gaan om een Remus 600 die voor spionage werd gebruikt. Het is de tweede onderschepping deze maand. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Er wordt geen neerslag verwacht. De temperatuur blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Rijn heeft bij Lobith door de droogte het laagste waterpeil ooit bereikt. Zondag rond het middaguur stond het water op 6,10 meter. Dat is lager dan ooit sinds Rijkswaterstaat daar de waterstand meet, vanaf 1866. Het vorige record was 6,12 meter in augustus. Bij de Britse vliegbasis RAF Fairford onderzoekt een explosieve robot drie witte busjes. De politie heeft bij de basis een groot incident uitgeroepen. Meerdere mannen zijn opgepakt en bewoners van het nabijgelegen Welford geëvacueerd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Volgens de organisatie waren er zo'n 3000 aanwezigen. Zij protesteren tegen militarisering, steun aan de Verenigde Staten en Israël in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de gedwongen dienstplicht. Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de staat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde gebeurde dat met een complexe operatie. Het zou gaan om een Remus 600 die voor spionage werd gebruikt. Het is de tweede onderschepping deze maand. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Er wordt geen neerslag verwacht. De temperatuur blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de familie van de 61-jarige man die op de NDSM-kade werd neergeschoten. De familie vraagt media om geen beelden meer te delen en niet te speculeren over de aanleiding. De man overleed na een woordenwisseling op een vol terras. Volgens de familie was hij wars van geweld. De Franse regering overweegt een wijziging van de loonheffingskortingen. Dat kan bedrijven 3,5 miljard euro extra kosten. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel voor volgend jaar. Daarin staan maatregelen van 54 miljard euro om de overheidsuitgaven te verlagen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. Ze werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Een gebied van 400 meter is afgezet. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd. Dan nog het weer. Het blijft de komende uren overwegend bewolkt en droog. De matige zuidenwind houdt aan. De temperatuur daalt van 22 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de familie van de 61-jarige man die op de NDSM-kade werd neergeschoten. De familie vraagt media om geen beelden meer te delen en niet te speculeren over de aanleiding. De man overleed na een woordenwisseling op een vol terras. Volgens de familie was hij wars van geweld. De Franse regering overweegt een wijziging van de loonheffingskortingen. Dat kan bedrijven 3,5 miljard euro extra kosten. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel voor volgend jaar. Daarin staan maatregelen van 54 miljard euro om de overheidsuitgaven te verlagen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. Ze werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Een gebied van 400 meter is afgezet. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd. Dan nog het weer. Het blijft de komende uren overwegend bewolkt en droog. De matige zuidenwind houdt aan. De temperatuur daalt van 22 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. De mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd en kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de familie van de 61-jarige man die op de NDSM-kade werd neergeschoten. De familie vraagt media om geen beelden meer te delen en niet te speculeren over de aanleiding. De man overleed na een woordenwisseling op een vol terras. Volgens de familie was hij wars van geweld. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 22 graden en daalt geleidelijk naar ongeveer 18 graden. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
3: We zitten voor je klaar.
2: Horen we je straks?
3: De bellijn.
4: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
5: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. De mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd en kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de familie van de 61-jarige man die op de NDSM-kade werd neergeschoten. De familie vraagt media om geen beelden meer te delen en niet te speculeren over de aanleiding. De man overleed na een woordenwisseling op een vol terras. Volgens de familie was hij wars van geweld. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 22 graden en daalt geleidelijk naar ongeveer 18 graden. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. De mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd en kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de familie van de 61-jarige man die op de NDSM-kade werd neergeschoten. De familie vraagt media om geen beelden meer te delen en niet te speculeren over de aanleiding. De man overleed na een woordenwisseling op een vol terras. Volgens de familie was hij wars van geweld. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 22 graden en daalt geleidelijk naar ongeveer 18 graden. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. De mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd en kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt de familie van de 61-jarige man die op de NDSM-kade werd neergeschoten. De familie vraagt media om geen beelden meer te delen en niet te speculeren over de aanleiding. De man overleed na een woordenwisseling op een vol terras. Volgens de familie was hij wars van geweld. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 22 graden en daalt geleidelijk naar ongeveer 18 graden. Verder worden er geen grote veranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens president Donald Trump hadden Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten 5 verdachten al langer in het vizier. De verdachten zijn gearresteerd voor het voorbereiden van een terreurdaad bij de Britse basis bij Fairford. De Britse politie kwam in actie na een melding over 3 verdachte voertuigen. Het motief is nog onbekend. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen niet inloggen op hun patiëntenportaal. Frisiers MC in Leeuwarden heeft systemen uit, veiligheid tijdelijk uitgezet. Volgens het ziekenhuis is er geen hack en zijn geen patiëntgegevens getroffen. Ook Amphia en Elisabeth II Steden melden problemen. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz, in het zuidwesten van Jemen, zijn volgens Al-Masira 7 mensen omgekomen. De Houthi-televisiezender meldt 40 gewonden, onder wie 5 kinderen. De zender baseert zich op het ministerie van Volksgezondheid van de Houthis. De Houthis controleren grote delen van Jemen. Premier Rob Jette is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jette dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. Nu nog het weer. Op dit moment is het 20 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Later daalt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens president Donald Trump hadden Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten 5 verdachten al langer in het vizier. De verdachten zijn gearresteerd voor het voorbereiden van een terreurdaad bij de Britse basis bij Fairford. De Britse politie kwam in actie na een melding over 3 verdachte voertuigen. Het motief is nog onbekend. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen niet inloggen op hun patiëntenportaal. Fries HSMC in Leeuwarden heeft systemen uit, veiligheid tijdelijk uitgezet. Volgens het ziekenhuis is er geen hack en zijn geen patiëntgegevens getroffen. Ook Amphia en Elisabeth II Steden melden problemen. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz, in het zuidwesten van Jemen, zijn volgens Al-Masira 7 mensen omgekomen. De Houthi-televisiezender meldt 40 gewonden, onder wie 5 kinderen. De zender baseert zich op het ministerie van Volksgezondheid van de Houthis. De Houthis controleren grote delen van Jemen. Premier Rob Jette is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jette dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. Nu nog het weer. Op dit moment is het 20 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Later daalt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Marineschip Zijne Majesteits Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor ruim 3 maanden in het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De inzet hangt af van de veiligheidssituatie en politieke besluiten. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zijn. Volgens minister Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezette gebieden. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Hij beëindigt zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Servië houdt op 25 oktober vervroegde presidentsverkiezingen. Vučić ontbond eerder deze maand het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Een 84-jarige man heeft zondag in Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het parkeren. De vrouw stond voor de auto, de man botste eerst tegen een geparkeerde auto en reed daarna hard vooruit. Hij raakte ook andere auto's, tuinhekken en een camper. De man raakte ernstig gewond, meldt de politie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de komende uren stabiel rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Marineschip Zijne Majesteits Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor ruim 3 maanden in het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De inzet hangt af van de veiligheidssituatie en politieke besluiten. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zijn. Volgens minister Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezette gebieden. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Hij beëindigt zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Servië houdt op 25 oktober vervroegde presidentsverkiezingen. Vučić ontbond eerder deze maand het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Een 84-jarige man heeft zondag in Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het parkeren. De vrouw stond voor de auto, de man botste eerst tegen een geparkeerde auto en reed daarna hard vooruit. Hij raakte ook andere auto's, tuinhekken en een camper. De man raakte ernstig gewond, meldt de politie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is meest bewolkt en er staat een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en blijft de komende uren stabiel rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Nu nog het weer. Het is nu 18 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Nu nog het weer. Het is nu 18 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond 18 graden schommelen. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Nu nog het weer. Er verandert weinig aan het weer. De lucht blijft overwegend bewolkt en uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur blijft rond 17 graden. Ook de komende tijd blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaat zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Nu nog het weer. Er verandert weinig aan het weer. De lucht blijft overwegend bewolkt en uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur blijft rond 17 graden. Ook de komende tijd blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.